0: iTunes Radio. Op jouw donderdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenacht, het is nu 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Een AI-programma van OpenAI heeft ongemerkt ingebroken op een Australische overheidswebsite en daar toegang gekregen tot afgeschermde medische gegevens. De Australische premier Albanese noemt het incident onacceptabel. De infiltratie vond al in juni plaats, maar OpenAI bracht de regering pas veel te laat op de hoogte. Albanese heeft inmiddels met OpenAI-topman Altman gesproken om zijn grote bezorgdheid erover te uiten. Voor zover bekend zijn er geen andere Australische overheidssites getroffen. De Oekraïense president Zelensky heeft in de VN-veiligheidsraad de wereldleiders opgeroepen om Rusland financieel en militair verder in te sluiten. Volgens Zelensky is de Russische president Poetin de enige ter wereld die de oorlog wil voortzetten, terwijl de Russische oorlogskas en olieindustrie zwaar onder druk staan. Hij vraagt de bondgenoten om te kiezen voor militaire steun en veiligheidsgaranties. De Russische buitenlandminister Lavrov wees in New York een nieuw voorstel voor een staakt het vuren af. Op verschillende stranden in Zeeland is zware stookolie aangespoeld. De olieresten zijn gevonden aan de kust van Noord-Beveland, Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren. De provincie adviseert strandgangers om contact met de olie te vermijden en op die plekken niet te gaan zwemmen. Waar de stookolie precies vandaan komt is nog niet bekend. Rijkswaterstaat en gemeente voeren extra inspecties uit en zijn ook begonnen met het opruimen van de olie op de stranden aan de Zeeuwse kust. En het vliegverkeer op de luchthaven van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft afgelopen avond 3 kwartier stilgelegen door een drone bij de landingsbaan. Rond 8 uur werd die drone gespot, waarna het luchtruim direct werd gesloten en alle inkomende vluchten moesten uitwijken naar Dresden. Even na 9 uur kon het vliegverkeer rond Berlijn weer veilig worden hervat. Het aantal drone-meldingen bij Duitse vliegvelden is dit jaar sterk gestegen vergeleken met vorig jaar. Rusland wordt gezien als schuldige. Het weer, het is vrijwel droog bij 8 tot 13 graden en een matige aan zee vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Overdag krijgen we flinke zonnige perioden bij een graad of 19 en ook daarna blijft het droog en zonnig. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Others are talking. We're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenacht, het is nu 5:00.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Een AI-programma van OpenAI heeft ongemerkt ingebroken op een Australische overheidswebsite en daar toegang gekregen tot afgeschermde medische gegevens. De Australische premier Albanese noemt het incident onacceptabel. De infiltratie vond al in juni plaats, maar OpenAI bracht de regering pas veel te laat op de hoogte. Albanese heeft inmiddels met OpenAI-topman Altman gesproken om zijn grote bezorgdheid erover te uiten. Voor zover bekend zijn er geen andere Australische overheidssites getroffen. De Oekraïense president Zelensky heeft in de VN-veiligheidsraad de wereldleiders opgeroepen om Rusland financieel en militair verder in te sluiten. Volgens Zelensky is de Russische president Poetin de enige ter wereld die de oorlog wil voortzetten, terwijl de Russische oorlogskas en olieindustrie zwaar onder druk staan. Hij vraagt de bondgenoten om te kiezen voor militaire steun en veiligheidsgaranties. De Russische buitenlandminister Lavrov wees in New York een nieuw voorstel voor een staakt het vuren af. Op verschillende stranden in Zeeland is zware stookolie aangespoeld. De olieresten zijn gevonden aan de kust van Noord-Beveland, Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren. De provincie adviseert strandgangers om contact met de olie te vermijden en op die plekken niet te gaan zwemmen. Waar de stookolie precies vandaan komt is nog niet bekend. Rijkswaterstaat en gemeente voeren extra inspecties uit en zijn ook begonnen met het opruimen van de olie op de stranden aan de Zeeuwse kust. En het vliegverkeer op de luchthaven van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft afgelopen avond 3 kwartier stilgelegen door een drone bij de landingsbaan. Rond 8:00 werd die drone gespot, waarna het luchtruim direct werd gesloten en alle inkomende vluchten moesten uitwijken naar Dresden. Even na 9:00 kon het vliegverkeer rond Berlijn weer veilig worden hervat. Het aantal drone-meldingen bij Duitse vliegvelden is dit jaar sterk gestegen vergeleken met vorig jaar. Rusland wordt gezien als schuldige. Het weer, het is vrijwel droog bij 8 tot 13 graden en een matige aan zee vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Overdag krijgen we flinke zonnige perioden bij een graad of 19 en ook daarna blijft het droog en zonnig. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.

0: keer probeer ik te verrassen door middel van lekkere muziek en natuurlijk de vaste items. Zometeen gaan we hem doen, de grote en de kleine hit. Je hoort achterin volgens Carlos Baute, Quien te quiere como yo. Daarvoor zat See You Lewis en Sweet for my sweet. En we begonnen dit rijtje van drie met nog een Spaans liedje, maar dan van een oude rot in het vak. Niemand minder dan Julio Iglesias en Amor.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt, onze jaartelling loopt, telling loopt, onze jaartelling loopt, onze jaartelling loopt, onze jaartelling loopt. We zetten de jaartelling stop bij het jaar
0: 1991.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: We hebben dit keer te maken met twee mooie popliedjes. Het ene deed het respectievelijk goed en de andere was al snel uit de hitlijst verdwenen. Al wel over smaak valt te discussiëren, hebben beide songs veel hitpotentie. Al heeft de andere meer wind in de zeilen gehad. Die grote hit is van Bryan Adams. Die heet Everything I Do It For You. Hoogste positie nummer 1 en het komt uit het film Robin Hood, The Prince of Thieves. Het was die week een stijger van plekje 2 naar nummer 1. Het nummer stond toen 5 weken in de hitlijst. En dan die kleine hit, die is van Crowded House. Die heet Chocolate Cake. Helaas zakt het nummer van 24 naar een 30ste plaats. En Chocolate Cake stond 4 weken in de hitlijst. We gaan naar de lijst van 10 augustus, week 32 van het jaar 1991.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.

0: 98.9. This is iTurn Radio. iTurnRadio.nl.
1: De muziekfabriek maakt je dag voor iedereen. Ja, dat is nou weer typisch Ron van der Steen.
2: Grote en kleine hits.

Het toeval wil, ik zit aan de koffie, dus een stukje chocoladecake gaat er zeker in. De grote en de kleine hit als laatste, Crowded House. Naar mijn mening hoor je ze veel te weinig. Een heel bescheiden hitje uit 1991, Chocolate Cake. En die grote hit, nogmaals van Bryan Adams, nummer 1. Everything I do it for you. En nogmaals uit die film Robin Hood, The Prince of Thieves. En jij mag ze ook aanvragen hoor, die grote en die kleine hit. Ga daarvoor naar de website www.ronvandesteen.nl. Hier zijn de volgende drie, waaronder die van Jonathan Jeremiah.

0: wat ik wil.
1: Misschien heb je zelf nog muziekwensen? Nou, laat het ons even weten via www.ronvandesteen.nl. Een zeer gepassioneerd lied van Sander de Bisonnier. Toen nog deel uitmakend van Volumia en Hou Me Vast. Daarvoor zat Earth, Wind and Fire en The Love Goes On. En we begonnen met Jonathan Jeremiah. Je hoorde Happiness. En de nummers worden zeer gekenmerkt door de verwerking van het prachtige violenspel.
2: From long time ago. Jukebox classic. Golden oldie.
1: Harry Webb, zoals hij oorspronkelijk heet, werd geboren in Lucknow in India en koos zijn artiestennaam in 1958. Zijn eerste nummer, Move It, was eigenlijk het B-kantje van een cover.
2: Hey Ron, play the record. Jukebox classic.
1: En dat was van het nummer Schoolboy Crush. Maar Radio Luxemburg koos voor deze kant en het kwam op een tweede plaats terecht in de Engelse hitlijst. In 1999 scoorde hij zijn laatste nummer 1 hit in Engeland met The Millennium Prayer. Hij heeft in de jaren 50, 60, 70, 80, 90 en 2000 in de Nederlandse hitlijsten gestaan. Zijn carrière werd in de beginjaren geïnspireerd door Elvis Presley. Zijn begeleidingsgroep heette eerst de Drifters. Maar omdat er in de VS al een band bestond met die naam, werd dat The Shadows. Het was tot 1969 zijn vaste begeleidingsgroep. Meer dan 2 miljoen exemplaren gingen van hem over de toonbank. En dan hebben we het over platen. Hij vertegenwoordigde 2 maal het Verenigd Koninkrijk op het Eurovisie Songfestival. Dat was met de nummers Congratulations in 1968 en Power to All Our Friends in 1973. Sinds hij op 25 oktober 1995 om 10:30 in de ochtend werd geridderd, gaat hij door het leven als Sir Cliff Richard. Verder zette hij zich onder andere in voor jong aanstormend tennistalent en is vaak te zien bij tenniswedstrijden. Zijn wijngaarden in Portugal leverden hem zijn eigen wijn op. Ook heeft hij 4 eigen parfums. In 2008 stond Cliff Richard 50 jaar op de planken. Dit vierde hij met zijn Time Machine Tour, die hem vanaf november door geheel Groot-Brittannië bracht. In het najaar van 2009 bracht hij een aantal concerten samen met The Shadows. Wij duiken in onze jukebox en drukken de knoppen in. We gaan terug naar 1963. Hier is Cliff Richard en The Shadows met Summer Holiday.
2: Jukebox Classic.

0: De Jukebox Classic van Cliff Richard, tezamen met The Shadows. Het liedje behaalde een derde plaats en stond 5 weken in de lijst. En het kwam uit het jaar 1963.
1: iTunes Radio. Wij zijn wat jij hoort.
2: De Muziekfabriek.
0: Ik ga je verrassen, ik heb wederom 3 liedjes voor je klaarstaan.
3: Op volle kracht. De Muziekfabriek.
0: En wat voor liedjes? Misschien heb je wel op het nu volgende liedje je vriendinnetje leren kennen. Ik hoop dan 1 ding voor je, dat je nog steeds kan zeggen: She drives me crazy. Vergeet je liedjes niet aan te vragen, hè? Via www.ronvandersteen.nl. En je bijdrage die wordt zeer op prijs gesteld. Hier zijn ze, from the UK, the Fine Young Cannibals. And She Drives Me Crazy. Geniet van de volgende 3. Gaan wij ondertussen nog even een bakkie doen.

0: Het is wederom genieten met de muziek van Gabrielle en Rise. Daarvoor zat Wolter Kroes. Laat de zomer in je hart. Nou, doe dat het liefst 365 dagen per jaar. En je gaat als een zeer positief mens door het leven. En we begonnen met dat liedje uit de jaren 80 van de Fine Young Cannibals. En She Drives Me Crazy.
1: De muziekfabriek. De muziekfabriek is pure passie.
0: En de muziek die staat bij ons centraal. Zowel het meest recente als al die heerlijke retro liedjes. Michael Penn is geboren in New York op 1 augustus 1958.
2: Oude lullenplaat.
0: We hebben te maken met een Amerikaanse singer-songwriter. Hij is de zoon van regisseur Leo Penn en actrice Ellen Ryan.
2: Oude lullenplaat.
0: Hij is de broer van acteurs Jean Penn en Chris Penn, die in 2006 overleed. Penn's debuutalbum March kwam uit in 1989. Met de eerste single No Myth scoorde hij in de Verenigde Staten een hit. Daarop volgde de single This and That. In Nederland bleven de singles in de tipparade steken. In 1992 bracht hij het album Free For All uit. Dat net als zijn opvolger Resigned uit 1997 geen commercieel succes werd. Penn maakte kennis met filmmaker Paul Thomas Anderson. Hij leverde de muziek voor zijn films Hard Eight en Boogie Nights. In de zomer van 2005 verscheen het album Mr. Hollywood Jr. 1947. En in 2008 schreef hij mee aan de soundtrack Sunshine Cleaning. Wij gaan terug naar 1989. En draaien Michael Penn met No Myth.
2: Oude lullenplaat.

0: jij vraagt, er markeert helemaal niks hoor. Gewoon een goed liedje. Uit 1989, Michael Penn van het album March. Hoor je, No Meat. De draagkracht in Nederland, ja, die was echt minimaal, heel minuscuul. Ja, in Amerika deed hij het een stuk beter, want dat was dan ook een hele dikke hit. Stond even centraal als de oude lullenplaat. Wil je die ook aanvragen? Ga daarvoor naar de website www.ronvandesteen.nl.
1: De Muziekfabriek.
0: Heb je op de klok gekeken? Ja, het is echt weer zover. Oh, het gaat zo snel. Goed, dit was weer een uurtje. De Muziekfabriek, wij gaan hier de boel een beetje opruimen. Ik heb nog één liedje voor je klaarstaan. Dat is die van Super Heavy en die heet Miracle Worker. Een lekker reggae nummer. Bedankt voor het luisteren, vrienden en vriendinnen. Maak er nog een hele fijne dag van. Gegroet maar weer en adieu.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemorgen, het is 11 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTunes Radio. Gelderland introduceert speciale bufferzones rond natuurgebieden om schade door stikstof tegen te gaan. In die zones komen veel strengere regels. Rond de Veluwe en drie andere kwetsbare natuurgebieden mogen geen nieuwe veehouderijen komen, wordt kunstmest

die Belgen die verklappen gewoon alles. Hè. Als je goed luistert naar de song van The Scabs en Don't You Know, wist je het al? Even lekker roddelen op een donderdag, dat kan ook natuurlijk. Hè. Inderdaad, tussen de pauze. Of tijdens de pauze natuurlijk, ja inderdaad al. Even een dansje neerzetten, wel hier zijn de Pointer Sisters. Met hun I'm So Excited. Het is donderdag, we gaan al een klein beetje kijken naar vrijdag natuurlijk. Ja, en samen. Met de lekkere muziek op de lunch van de lunchbreak op Jong Fantastisch Radio Station.

Inderdaad, een grote dag van Pierre Carne natuurlijk. Hij heeft deze song geschreven en dit allemaal met de Corrie en de Rekels. En adio, adio, adio. Ja, de jaren 70 waren prachtig. Hè? Ja. Als je dat nog eens teruggooit, wel, dan gaat je hartje weer helemaal lekker kloppen natuurlijk. Ja. Onze onvergetelijke hit vandaag hier in de lunchbreak deze donderdag. Corrie en de Rekels dus. En adio, adio, adio. Ja. Hier is Johnny Fred en Judy in the Sky.

Prachtig, inderdaad, Hemabel. En dit allemaal samen met Milo. En dit allemaal met een fortune cookie. Zeg, zo'n koekje dat je krijgt natuurlijk als je naar de Chinees gaat eten. Weet je nog wel, ja? Hier is John Mitchell, Big Yellow Taxi. Ja, die rijden er een heleboel rond natuurlijk. En

Ja, inderdaad, geloof het of niet, hè, maar ze gaan in september terug op tournee, die man. Ik heb het allemaal over Toontje Lager natuurlijk en dit allemaal met hun stiekem gedanst. Lunchbreken, dat doen we natuurlijk van zondag tot en met vrijdagmiddag. 1 uur, hè? Ja, inderdaad wel. Dus morgen vrijdag om 1 uur. Dan is het weer weekend natuurlijk, hè? Inderdaad wel. Weet je nog wel, met een muziekje van de heilige koe in de tijd met Radio Veronica. Dat was Toontje Lager en Stiekem Gedanst.

inderdaad, de Jive Bunny en de Master Mixers. We hebben ze helemaal herkend natuurlijk. En dat allemaal met hun dingetje van niemand meer en niemand minder dan Glenn Miller. Ja, inderdaad wel. Zo direct het heetste nieuws van toen. Ik heb nog een klein streepje muziek laten staan tot aan het heetste nieuws van toen. Het is nog niet helemaal tijd. We hebben nog een klein beetje, een paar minuutjes over. Ja, inderdaad wel.

0: vind het gewoon lekker.
1: Lunchbreak Breaking News Toen.
2: Zo moest je pas afstemmen. Wel van harte welkom natuurlijk in deel 2 van de lunchbreak. We gaan naar het lunchbreak heetste nieuws van Tom. We gaan terug in de tijd naar 1986. Sinds 1986 staat 29 juli bekend als Four Tops Day in de Amerikaanse staat Michigan. Hun hit Is the Same Old Song gaat over een liefdesbreuk, maar de titel verwijst ook naar een vorige hit van de band, waar het nummer heel erg op lijkt. I Can't Help Myself is dat. Volgens zanger Abdul Fakir was de schrijver Lamotte Dozier een klein beetje dronken en herbewerkte hij gewoon het vorige nummer. Hier is het originele nummer van de Four Tops en It's the Same Old Song.

0: The Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-tip van
1: Patrick,
0: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest van de week,
0: het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat. Geniet dus extra van je lunch met The Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.

0: inderdaad, we kunnen al een klein beetje meezingen als het ware. Hè? Ja, onze hit-up voor deze week nog tot en met morgen vrijdag. En dat was natuurlijk de Babusa. En dit allemaal met hun Lose Myself in You. Jezelf verliezen in een ander. Ja, dat kan natuurlijk gebeuren. Hele bijzondere goede donderdagmiddag. Ja, inderdaad wel. En smakelijk eten en van harte welkom in deel 2 van de lunchbreak.
1: Patrick, wat zit er vandaag in jouw broodtrommel?
0: Eventjes neuskrammen. wat zit er nog allemaal in de broodtrommel deze middag? Wel, we hebben E17, Mutt, Timmy T, Lenny Kravitz, Wet, Luna, Abba. En dan zal het allemaal wel weer afgelopen zijn, denk ik. Hè. Dan is het alweer tijd voor een ander programma hier op je fantastische radiostation. Hier is E17 en Stay Another Day. Ja, morgen is het ook vrijdag natuurlijk. Morgen zijn we er ook weer met de lunchbreak hier op je fantastische radiostation. Want ze zijn er voor jou 24 uur per dag. Hè? Ja, inderdaad. 7 dagen per week. Je hoort het goed. 7.

doe dan zal een klein beetje denken aan kerstdagen. Die eraan komen natuurlijk. Ja, binnen een week of 20 of zo is het ongeveer wel tijd, denk ik. Hè? Muziek van E17 en Stay Another Day. Even lekker de kerstklokken op een donderdagmiddag zoals deze hier op de radio. Ja, moet kunnen natuurlijk en dat kan allemaal. Want je luistert naar de lunchbreak en daar kan heel veel als je meevraagt. Hier is Timmy T en One More Try.

Onze artiest voor deze week natuurlijk nog steeds, tot en met morgen, Marco Borsato samen met Yada Borsato. En dit allemaal met een Samen voor Altijd uit die prachtige LP natuurlijk, 1000 Spiegels. En als je hem niet in huis hebt, wel, dan moet je hem maar eens eventjes beluisteren. Maar ja, waar dan ook natuurlijk, hè, inderdaad wel, of hem aankopen. Marco Borsato en Yada Borsato en Samen voor Altijd. Hier is Lenny Kravitz en Always on the Run.

0: graden en de conditie. Hoe dan de rode natuurlijk. Always on the run. Muziek van Lenny Kravitz. Luister we even zo op de klok 1 kwart. Het is weer donderdagmiddag natuurlijk. Bijna 1 uur geworden. Ja, dat is nog wel een tijdje natuurlijk. Maar we hebben nog wel een plaatje voor jou hier klaarstaan natuurlijk. En je weet welk plaatje dat er klaarstaat? Wel, blijven luisteren. Na Lenny Kravitz komt het eraan. Zeker weten. Dat was Lenny Kravitz.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: Onze toetjesplaat van de dag. Hier zijn de mannen van Mutt en Oh Boy. Tot morgen. Morgen is vrijdag. Morgen begint het weekend om 12 uur hier op Jo Fantastisch Radio. Tot dan.

0: is iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio.
2: Eigenaars van risicohonden moeten in de toekomst verplicht op gedragscursus om het aantal bijtincidenten terug te dringen. Dat meldt staatssecretaris Erkens van Landbouw. Welke hondenrassen precies onder die regeling vallen, wordt begin volgend jaar bekendgemaakt. Wie straks weigert om de cursus te volgen, riskeert een hogere straf als de hond alsnog iemand bijt. Daarnaast kondigt het kabinet een verplichte chipplicht voor huiskatten aan om vermiste dieren sneller terug te kunnen vinden. Vanaf morgen geldt er een éénrichtingsverkeer op de IJssel vanwege de aanhoudende lage waterstand. Schepen mogen door de smalle vaargeul alleen nog van Zutphen richting Arnhem varen, zo meldt Rijkswaterstaat. Vaartuigen die andersom willen moeten honderden kilometers omvaren via Tiel en het IJsselmeer. Brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland noemt de maatregelen noodzakelijk kwaad. De vertragingen en extra brandstofkosten voor de schippers worden op de koop toegenomen. Er is opnieuw iemand in Nederland overleden aan de gevolgen van het West-Nijl-virus, wat het dodental dit jaar op 5 brengt. Dat meldt het RIVM dat het totale aantal vastgestelde besmettingen zag stijgen naar 44. Het virus wordt overgedragen door gewone steekmuggen en duikt vooral op in Zuid-Holland en Utrecht. Ook bij dieren neemt het aantal besmettingen toe met inmiddels ruim 130 zieke paarden. De meeste mensen merken overigens weinig van een besmetting met het West-Nijl-virus, maar 1% wordt er ernstig ziek van.

24 september. Goedemiddag, welkom bij een nieuwe aflevering van De Zwart in de Middag. Het begon vandaag met Ella Langley in Chosen, Texas. En als tweede Banners, Someone to Love. Straks Siel op je radio en Max en Andy Grammer. Eerst nog deze klassieker. Als eerste vandaag onder de klassiekers. ABBA met Gimme Gimme. A Man After Midnight.

van het Eurosongfestival gisteren. België en Nederland krijgen na uitstel. Of gaan na uitstel.

er is er eentje die voet bij stuk houdt en dat is Ierland. Zij gaan niet naar Burgas, naar Bulgarije. Zij hebben het voor bekeken, na alles wat gebeurt in Gaza. Tijd voor de Kreuners uit Vlaanderen.

rechtstreeks uit de Vlaanders. De Kreuners en Leila. Straks gaan we naar 1988. Met de Beach Boys tot aan de parelplaat. Is nog deze dansbare van Mojo. Lady, Hear Me Tonight. En straks ook nog in dit uur de jarige van vandaag. iTunes Radio tot 2 uur. De Zwart in de Middag met hits en classics.

0: Dan Oates met The Method of Modern Love. Maar zoals je ondertussen al weet, draaiden we vorige week al deze. En waren we deze dame vergeten. Evelyn Champagne King. And Love Come Down. We zijn jarigen vandaag op deze 24 september. Niet meer onder ons. Bert van Aalter. Weet dan van de Aal. Iets met een krullende staart. Hij zou vandaag 77 jaar geworden zijn. En ook niet meer onder ons. Tom Manders. Hij zou vandaag 105 jaar geworden zijn. Overleed in 1972. En wie is Manders? Dat is deze meneer.
1: Zeg meneer Korstijn, neem me niet kwalijk dat ik even onderbreek, maar zou u mij misschien even op mijn rug willen krabbelen?
2: Zeg Doris, heb je nou niks beters voor me?
1: Nee. Je moet je even goed luisteren. Het is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag. Hier, moet je opletten. Er wonen.

Die dot van de mot, ik noem haar Charlotte. En hem noem ik Bas. Die dotte van motte, in mijn oude jas. Ik voelde me eerst een beetje.

iets kunnen verhinderen. En dan zeggen mijn relaties tegen mij: maar joh, breng toch die jas naar de stomerij, want het fort dat begint al knapjes te verminderen.

0: lieve Charlotte. En Motte gebas. Met een dotte van Motte. Wonen in mijn jas.
1: Tom Manders zou vandaag 105 jaar geworden zijn. Had hem de artiestnaam Dorus. Dit was hem nog met twee motten. Tijd voor Duffy op je radio.

van 4 tot 7. Deze Schotse mannen met het iconisch nummer Feels Like Heaven. 1984, Fiction Factory. Onderweg Paul Jong. En we hebben nog een samenwerking tussen twee dansbare gasten. Straks een Dr. Album, die komen nog langs. En als het over dansen gaat, zijn we wel kijk. Daarom deze Alcazar. And this is the world we live in.

gaat de tijd snel. Bijna 2 voor 2. Het als voorlaatste Paul Young. With Ezra, Lay My Head Down. Origineel van Marvin Gaye eigenlijk. Bracht het uit in 1962, maar het was een bekende coverhit voor Paul Young. In 1983. Vanavond om 7 uur, Bart van der Heuvel. Met de nieuwe aflevering van Bart's Gitaarplatform. En straks om 4 uur zijn de jaren 80 er weer bij. Voor 3 uur lang. En zometeen 2 uur lang Riek de Ruiter op je radio. Met de connectie. Ik heb er nog eentje. Een klein streepje noemen ze dat in België. Session Dr. Allen. Morgen zijn we vrijdag, de beste dag van de week.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemiddag, het is nu 2 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Het personeelstekort in de zorg heeft met 71.000 openstaande vacatures een nieuw record bereikt. Vooral aan verpleegkundigen, verzorgenden en maatschappelijke werkers is een schreeuwende behoefte, zo blijkt uit cijfers van Randstad Uitzendbureau. De hoge uitval door ziekte en de toenemende vergrijzing zorgen ervoor dat het gat op de arbeidsmarkt steeds groter wordt. Ook in de bouw blijft de krapte enorm. Randstad roept op om het grote aantal thuiszitters, jongeren en deeltijders beter te begeleiden naar de werkvloer. Eigenaars van risicohonden moeten in de toekomst verplicht op gedragscursus om het aantal bijtincidenten terug te dringen. Dat meldt staatssecretaris Erkens van Landbouw. Welke hondenrassen precies onder die regeling vallen, wordt begin volgend jaar bekendgemaakt. Wie straks weigert om de cursus te volgen, riskeert een hogere straf als de hond alsnog iemand bijt. Daarnaast kondigt het kabinet een verplichte chipplicht voor huiskatten aan om vermiste dieren sneller terug te kunnen vinden. Zeker 10 mensen zijn in Japan om het leven gekomen door noodweer na orkaan Dujuan. Die storm veroorzaakte begin deze week verwoestende overstromingen en aardverschuivingen. Honderden huizen liepen eronder en tienduizenden gezinnen zitten nog altijd zonder stroom, onder meer door een dijkdoorbraak. Ook een grote kooikarperskwekerij werd zwaar getroffen met miljoenen schade tot gevolg. De Japanners maken zich grote zorgen over het toenemende extreme weer van de afgelopen jaren. En de Europese Commissie noemt een mogelijk Amerikaans exportverbod op diesel een heel slecht idee dat de energiemarkt aan beide kanten van de oceaan hard zal raken. De gemiddelde dieselprijs in de EU heeft net een nieuw record bereikt van €2,23 per liter. Omdat Europa voor de helft van zijn diesel afhankelijk is van de VS, is Brussel bang voor nog hogere prijzen. Washington onderzoekt de maatregel momenteel en er is achter de schermen al koortsachtig overleg tussen beide economische machten. Het weer, het is overal droog en er zijn flinke zonnige perioden bij een graad of 19 en een matige in het noordelijk kustgebied vrij krachtige noordwestenwind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.

Heb je er ook lekker op gedanst in de jaren 80? En om precies te zijn in 1983. Althans, toen kwam het uit. De rest van de jaren 80 is natuurlijk wel lekker doorgedraaid. Gwen McGray, eerste single van haar 7e album On My Way. Het is een dansbaar nummer waarin R&B, soul en disco met elkaar gecombineerd worden. En dat heb je gehoord. Yo.

0: klinkt lang niet meer zoals Rick Astley in de jaren 80 klonk. Met Never Gonna Give You Up, onder andere zijn grootste hit. Dit was recent met Raindrops, hoorde je hem. En ik weet niet hoe het bij jou is, maar ik zie op Instagram heel veel filmpjes voorbij komen. Waarin hij lekker live optreedt. Er is onder andere een leuke clip te zien met Kylie Minogue. Waarin ze een nummer, een duet uit de jaren 80 vertolken. Ik kan je aanraden om dat even op te zoeken, bijvoorbeeld op YouTube.
1: Hi Rick, Jacqueline hier. Het volgende lied vond ik nostalgisch en dat betekent weemoedig. Heimwee naar vroeger kwam ik tot ontdekking. Het is een mooi lied van Tina Turner, Proud Mary.
2: You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy.

de gitaren van Fleetwood Mac, Need Your Love So Bad. En daarvoor draaiden we Need Your Love van One Republic. Want misschien weet je het, als je wat vaker luistert. Wij zijn op zoek naar de connectie tussen de titels in de muziek. En die maken vanzelf een connectie tussen muziekgeneraties. One Republic, recent. Fleetwood Mac, oud. Uit de jaren 70. Misschien wel 60, dat moet ik even voor je nazoeken. Maar ik heb wel wat anders voor je nagezocht. Het is een cover van Fleetwood Mac, wist je dat? Altijd gedacht natuurlijk dat dat de originele versie was. Nee, het is niet de originele versie. Want dat is namelijk deze. I need some.

0: dat je het kon bestellen aan de voordeur. Liefde. Need Your Love So Bad. Zeker. Dit was de originele uitvoering. En die was van Willie St. John. En daarvoor hoorde je het origineel dus van Fleetwood Mac. Jazeker. Het is uit 68. Ik heb het even voor je opgezocht. En het werd voor het eerst in 1955 dus opgenomen. Bereikte in 1956 hoge noteringen in Amerika vooral, want de muziek bleef toen toch voornamelijk daar. Van het nummer werden veel coverversies gemaakt. Jazeker, en Fleetwood Mac maakte er de design van.
1: De meest fascinerende muziek uit vier decennia popmuziek. Dit is de generatie popcorn.

vind het wel mooi om hem hier op de break te pakken. Gino Sassio, of Socchio zoals je wilt. En Try It Out, grote dance hit op de dancefloor in de jaren 80. Van harte wel.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 3:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Het zuidoosten van Turkije is getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,4. Voor zover bekend zijn er nog geen slachtoffers gevallen en is er geen schade gemeld, zo laat het Turkse rampenagentschap weten. Het epicentrum lag in de provincie Sanliurva, maar de schokken werden tot ruim 150 kilometer verderop gevoeld. Turkije ligt op meerdere breuklijnen en wordt vaker opgeschrikt door bevingen. In februari 2023 kwamen bij een aardbeving in hetzelfde gebied ruim 53.000 mensen om het leven. Minister Velbrief van Sociale Zaken trekt jaarlijks 20 miljoen euro uit om te voorkomen dat mensen in de schulden zakken. Met dat structurele geld moet de gemeente 2 keer zoveel inwoners met betalingsachterstanden kunnen bereiken. Nu lukt dat vaak niet door een groot personeelstekort, maar met de blijvende financiering kunnen gemeenten vaste krachten aannemen om mensen persoonlijk te bellen of op te zoeken. Ook instanties zoals energieleveranciers en verhuurders gaan zelf sneller actie ondernemen. Het personeelstekort in de zorg heeft met 71.000 openstaande vacatures een nieuw record bereikt. Vooral aan verpleegkundigen, verzorgenden en maatschappelijke werkers is een schreeuwende behoefte, zo blijkt uit cijfers van Randstad Uitzendbureau. De hoge uitval door ziekte en de toenemende vergrijzing zorgen ervoor dat het gat op de arbeidsmarkt steeds groter wordt. Ook in de bouw blijft de krapte enorm. Randstad roept op om het grote aantal thuiszitters, jongeren en deeltijders beter te begeleiden naar de werkvloer. En het Nationaal Ereveld Loenen is officieel uitgebreid met ruimte voor 500 extra oorlogsgraven. Er is op de begraafplaats nu ook plek voor gesneuvelden uit toekomstige conflicten. Tijdens de inwijdingsceremonie zijn er meteen 2 Nederlandse oorlogsslachtoffers herbegraven. Op het ereveld in Loenen liggen ruim 4000 militairen, verzetstrijders en dwangarbeiders. Beheerder Oorlogsgravenstichting benadrukt dat de graven op Loenen in principe nooit worden geruimd. De slachtoffers hebben dus altijd een laatste rustplaats. Het weer, het is overal droog en er zijn flinke zonnige perioden bij een graad of 19 en een matige, in het noordelijk kustgebied vrij krachtige noordwestenwind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 6 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTunes Radio. De camerabril moet verboden worden. Dat wil een meerderheid van de Tweede Kamer in navolging van burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom en de Consumentenbond. Bestaande wetgeving verbiedt het gebruik van camerabrillen in de openbare ruimte al, want het is verboden om beelden van mensen te maken en deze te delen. Toch is een expliciet verbod op de zogenaamde gluurbril nodig, vindt het parlement. Het kabinet gaat de mogelijkheden onderzoeken. Meer dan 10.000 mensen hebben in Madrid geprotesteerd tegen de torenhoge prijzen op de Spaanse huizenmarkt. Aanleiding is de uitzetting van een 87-jarige vrouw die haar woning na 71 jaar moest verlaten omdat ze een enorme huurverhoging niet kon betalen. Beelden van de vrouw die op een brancard door de politie werd afgevoerd leidden tot een storm van verontwaardiging. De demonstratie in de hoofdstad jaagt een landelijke protestgolf tegen huisuitzettingen aan. Andere Spaanse steden volgen. De Canadese premier Carney heeft het scenario van een Amerikaanse militaire inval onderzocht naar herhaalde dreigementen van president Trump om Canada in te lijven. In een interview met de New York Times noemde Carney die voorbereiding een vorm van risicobeheer, al gaat hij er niet van uit dat het echt zover komt. De relatie tussen de buurlanden staat door een uitgelopen handelsconflict op scherp. Carney geldt wereldwijd als het boegbeeld van het verzet tegen het grillige beleid van president Trump. En de Radboud Universiteit weert de studentenvereniging GNSV van de introductiemarkt. De universiteit neemt dat besluit nadat de AIVD en de NCTV de vereniging officieel hebben aangemerkt als rechtsextremistisch. Volgens de inlichtingendiensten verhult de club diep racistische ideeën achter een gematigd imago om zo studenten te werven. Het nieuws volgt na jaren van incidenten rond de vereniging op de Nijmeegse campus. Het is onduidelijk wat de universiteiten van Leiden en Utrecht nu gaan doen. Het weer? Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Talking. We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 9 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTunes Radio. Binnenkort wordt het toegestaan om overledenen te resumeren. Dat meldt RTL Nieuws. Bij resumatie wordt een lichaam niet begraven of gecremeerd, maar opgelost in vloeistof. Het kabinet gaat een nieuwe uitvaartmethode opnemen in de wet op de lijkbezorging. Er wordt al sinds 2011 gelobbyd voor het toestaan van deze nieuwe methode. De Gezondheidsraad adviseert ook om resumatie mogelijk te maken. Resumatie is duurzamer omdat er minder elektriciteit en gas voor nodig is. Het Duitse Openbaar Ministerie is een onderzoek gestart naar een 105-jarige. De man was in de Tweede Wereldoorlog bewaker in een krijgsgevangenenkamp. In dat kamp, vlakbij het dorpje Schloss in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen, zaten bijna 200.000 gevangenen. De oud-bewaker wordt ervan verdacht gevangenen te hebben vermoord en anderen te hebben geholpen bij het moorden. Of de 105-jarige verdachte in staat is om terecht te staan, is onbekend. Hij zit nog niet vast. In Spanje is begin deze maand een martelkamer ontdekt in een Zuid-Spaanse villa. Na een tip onderzocht de politie het huis. Ze vonden twee mannen die ernstig waren mishandeld. Een van hen werd vastgehouden in een kamer die volledig was ingepakt in plastic, bedoeld om geen bloedsporen achter te laten. In het huis werd ook een compleet wapenarsenaal aangetroffen. De politie heeft 7 Servische verdachten aangehouden, vermoedelijk leden van een drugsbende. En de Gouden Griffel voor het beste kinderboek gaat dit jaar naar de onlangs overleden schrijver Sjoerd Kuiper. Hij krijgt de prijs voor zijn boek Maantje verhuist de zee, over de 9-jarige Maantje en haar oma. Kuipers overleed dinsdag op 74-jarige leeftijd, maar heeft de prijs nog op zijn ziekbed in ontvangst kunnen nemen. Morgen wordt het jaarlijkse kinderboekenbal gehouden. Illustrator Karst-Janneke Rogaar krijgt dan het gouden penseel voor haar boek Lucie en Donker. Het weer? Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTurn Radio. Op jouw donderdag. iTurn Radio. Goedenavond, het is nu 10 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTurn Radio. Een lege zaal bij de Verenigde Naties vanavond tijdens een speech van de Israëlische premier Netanyahu. Tientallen diplomaten verlieten uit protest de zaal, slechts enkele bleven op hun plek zitten. Netanyahu reageerde fel en noemde de vertrekkers morele lafaards. Vorig jaar gebeurde hetzelfde tijdens een speech van de Israëlische premier. Diplomaten protesteren zo onder andere tegen de genocide in Gaza. Netanyahu noemt elke beschuldiging van oorlogsmisdaden een leugen. Opnieuw ongeregeldheden bij een protest tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. De mobiele eenheid heeft vanavond in het Gelderse dorp Kesteren ingegrepen nadat vuurwerk werd afgestoken door relschoppers. Een ANP-verslaggever meldt dat meerdere personen door de ME in busjes zijn meegenomen. Vorige week waren er rellen in het nabijgelegen dorp Opheusden. Daarbij werden 14 mensen gearresteerd. De EU gaat het doel om in 2030 een sterke defensiemacht met voldoende afschrikking naar Rusland te hebben niet halen. Dat staat in een EU-rapport van regeringsleiders dat is ingezien door persbureau Reuters. De herbewapening van de EU gaat te langzaam en is niet doeltreffend genoeg, aldus het Europees Defensieagentschap dat het rapport heeft opgesteld. Om de doelstelling alsnog te halen is een drastisch andere aanpak nodig, is de conclusie. Binnenkort wordt het toegestaan om overledenen te resumeren. Dat meldt RTL Nieuws. Bij resumatie wordt een lichaam niet begraven of gecremeerd, maar opgelost in vloeistof. Het kabinet gaat de nieuwe uitvaartmethode opnemen in de wet op de lijkbezorging. Er wordt al sinds 2011 gelobbyd voor het toestaan van deze nieuwe methode. De Gezondheidsraad adviseert ook om resumatie mogelijk te maken. Resumatie is duurzamer omdat er minder elektriciteit en gas voor nodig is. Het weer. Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: You're listening to the Ricky Tunson Show here on iTurn Radio.

Funkin' voor Jamaica. Je hoorde het tweede nummer van kant 1 van de LP, Truly Yours. Je hoorde Bygones. En straks nog tracks van One Touch, Ghetto Life. Nu eerst de formatie Switch hier in de Ricky Thompson Show.

Secret Love, een single uit 1984. Een suggestie van Roland en je hoorde Evan Rogers. En daarvoor hoorde je de formatie One Touch met Don't Throw Away Your Love. En dit is Upfront Infatuation hier bij Item Radio.

Kerr met een van de twee maxi-singles die ze uitbrachten in de jaren 80. Je hoorde Back At You. En Erik uit Braschaat heeft weer van zich laten horen. Ik vind net een e-mail in de inbox dat hij weer heel wat zeldzaam materiaal heeft weten te scoren.

op de e-mail van Erik van den Merwe. Hij heeft de afgelopen weken weer veel zelfstaand vinyl weten te scoren. Zo schrijft hij op platenbeurzen in België. En hij gaat ze voor ons digitaliseren. Hij hoopt voor volgende week al wat te kunnen doorsturen. Dus wordt

to say. Je hoorde The Blackbirds, een 12-inch uit 1980. En we gaan naar de laatste van vanavond. Nou, ik verheug me al op de zeldzame maxi-singles van Erik voor de komende shows. Maar voor nu, de laatste van vanavond. Dit is niemand minder dan Melba Moore. Hey, bedankt voor het luisteren. En tot volgende week.

0: Goedenacht, het is nu 12 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTurn Radio. Een fel debat in de Tweede Kamer vanavond is geëindigd met excuses van minister Van Wil van Justitie en Veiligheid. Hij was naar het parlement geroepen vanwege zijn uitspraken over 10.000 onbehandelde aangifte uit 2024. Het betrof ernstige misdrijven, maar Van Wil deed ze af als kansloze zaken waarin de politie toch al geen aanknopingspunten had. Dat was niet het geval volgens de Algemene Rekenkamer die de onbehandelde aangifte signaleerde. Arabische partijen worden uitgesloten van de aankomende Israëlische parlementsverkiezingen in oktober. Het kiescomité heeft dit besloten. Er lag ook een voorstel om de extreemrechtse partij Joodse Kracht van minister Ben-Gvir te weren, maar dat werd verworpen. In het kiescomité zitten vooral leden van de regeringspartij van Netanyahu. Het Hoge Rechtshof kan het besluit nog terugdraaien, dat is in het verleden al vaker gebeurd. Oekraïne krijgt een nieuwe partij Patriot luchtverdedigingsraketten, meldt president Zelensky. Hij heeft daarover een akkoord getekend, maar zegt niet met wie. Oekraïne heeft grote behoefte aan de Patriots, die het beste opgewassen zijn tegen de Russische ballistische raketten. De Amerikaanse president Trump hintte er een tijdje terug op dat Oekraïne de raketten zelf mocht gaan produceren, maar kwam daarop terug. Oekraïne moet nu over elke partij opnieuw onderhandelen. Enkele honderden studenten hebben in Delft geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. Studentenorganisaties hadden bewust een avondfietstocht opgezet, omdat de vrouwen die de afgelopen tijd in de regio Delft werden aangevallen allemaal op de fiets zaten. Anderhalve week geleden werd een 19-jarige man uit Delft aangehouden op verdenking van de mishandelingen en aanrandingen van de vrouwen. Hij zou hebben bekend. De man werd vandaag voorgeleid. Het weer? Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Everything I want to hear.
3: iTurn Radio.
0: DJ Kicken, 90s Forever Mix.
4: Get ready.
3: iTurn Radio.
5: The ultimate dance experience, 90s Forever. Memory after memory, we bring you the best of this beautiful decade, the 90s. Let us take you by the hand on this wonderful trip back in time. Please give it up, DJ Kicken.
4: All the subtle flavors of my life are become bitter seeds and poisoned leaves without you. You represent what's true. I drain the color from the sky and turn blue without you. These arms lack a purpose.